0: Wij draaien ze allemaal.
1: Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of...
0: Wij draaien ze allemaal.

Wij draaien ze allemaal. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of... Wij draaien ze allemaal.

0: Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
1: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

tot op heden van de radiostations op FM.

Dit is jouw smaak. De muziek waar jij van houdt. Hoor je hier. Dit is internetradio voor jou. Wij zijn er 24 uur per dag voor jou.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is

0: Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
1: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
2: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: u iedere maandag tot en met vrijdag. Een muziekweg zonder oponthoud.
1: Now here comes the musicalist of the past.
2: Now all crew come get some sunshine. Summertime vibes come back again. Tell all your friend, man.
1: Watch this.

0: absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de

Geven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

0: proberen het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu.

0: Oostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
1: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
2: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: in het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

dit is Radio Superstar vanuit Nederland. Radio Superstar is er 24 op 24 uur voor jou, de klok rond. Jong en verfrissend en dynamisch. Radio Superstar.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovejesweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM, je hoort het meteen. Superstar FM.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
3: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

Oh, wat een tragiek toch weer voor deze maandag. The day before you came from ABBA is rond de scheiding. Ik weet niet meer van wie we de laatste scheiding. Twee echtparen, allebei gescheiden. En tragiek zorgt ervoor dat een schrijver bijvoorbeeld behoorlijke bestsellers kan schrijven. En een artiest die tragiek meemaakt, die maken dan in één keer de beste nummers. Nou maken de dames en heren van ABBA, om het maar heel even respectvol te zeggen, maakt altijd prachtige muziek. Maar dit was wel heel bijzonder hoor. En wat hebben we het komende uur? Hebben we nog heel bijzondere dingen? Nou, als je luistert, ga je het ervaren. Wees welkom.

0: na hit had hij. En het deed helemaal niet aan de popmuziek. Week compleet af en toch kwam hij in de parade. Maar ja, dat is gewoon mogelijk. Kwaliteit, dat redt het altijd wel. Frank Sinatra. And the world we knew. Elvis Presley. Little sister.
1: Little sister, don't you

ik ken u nog wel, José Feliciano, natuurlijk, kent u hem wel. Ponte Encanta, zometeen het nieuws. En natuurlijk ook niet te vergeten, kent u hem ook zo. Maar eerst tot die tijd onder andere Fleetwood Mac. En As Long As You Follow.

0: Pimpin. Through the years. Vroeger had je het op de radio, hè, van die hoorspelseries. Ik was een vervent luisteraar toen in de tijd. En recentelijk heb ik nu weer eens een hoorspel zitten beluisteren. Maar ik had niet meer dat gevoel van toen. Dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Hè. Ik denk dan ook, ja, dat is logisch, want je was jonger, toen vond je het allemaal wat spannender. Maar bij mij ligt het een tikje anders. Want als ik dan weer een geluidje hoorde, dan denk ik, oh, daar gebruiken ze dit voor.
1: We interrupt our program to bring you a special broadcast.
2: We interrupt this program. Here's another late development.
0: Of ze gebruiken dat ervoor. En dan bedoel ik ermee te zeggen, als er een bepaald geluid kwam, en denk van, dan zie ik gewoon hoe die mensen dat doen. Dus die spanning is eraf. Maar daarentegen was het vrij populair voor mij toen in de tijd. En misschien van u ook. En we gaan daarvoor even naar 1969. 14 januari 1969. Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie. En dat is toevallig dat hoorspel wat ik een paar maanden geleden nog eens een keer heb herbeluisterd. En het Alex-mysterie, zoals ik al zei, is een hoorspelserie naar Paul Temple en de Alex Affair van Francis Durbridge. De vertaling is van Alfred Pleiter.

Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 8 delen van Francis Durbridge. Vertaling Alfred Pleiter, regie Dick van Putten.

0: Hij was dood. Vermoord, naar duidelijk bleek.
1: Ik ben om één ding blij. Dat jij hem niet gezien hebt, Dina.
0: Jij ziet er anders ook nogal pips uit, hè? Ben je regelrecht naar huis gegaan?
2: Ja. Jawel, ja, maar...
0: Maar wat? Oh, dat is in orde, kindje. Zeg het maar rustig. Ik heb Sir Graham alles verteld over Mr. William, Dr. Poema en zo.
2: Nou, nadat jij weg was, Paul, is me iets heel vreemds overkomen.
0: Ga door.
2: Nou, kijk. Ik wandelde het laatste stukje naar huis, hè, zoals ik je trouwens ook gezegd had. Maar in de buurt van Curzon Street kreeg ik opeens een vreemd gevoel. Het gevoel of...
3: Of u wat, mevrouw Veranderen?
2: Ja, of iemand me de hele weg gevolgd was. Ik zag niemand. Ik hoorde geen voetstappen of zo. Maar toch was ik er praktisch zeker van. Het was eigenlijk heel erg eng. Ik had zelfs even het gevoel dat het een hallucinatie was.
3: Misschien was het ook wel een hallucinatie, mevrouw Veranderen.
2: Oh, nee. Nee, dat was het beslist niet. Want later zag ik wel iemand.
3: Bedoelt u dat u gezien heeft wie u volgde?
2: Ja.
3: En wat was dat voor een man?
2: Het was geen man, inspecteur. Het was een meisje.
3: Een meisje? Weet je dat zeker?
2: Ja, Paul. Ja, ik heb haar heel duidelijk gezien. Net zo duidelijk als ik jullie nu zie.
3: Wat voor een meisje?
2: Erg knap en heel chic. Bruine schoenen, bruin mantelpakje, bruine tas, leuk bruin hoedje. Ja, echt knap. En chic, Paul.

0: Dr. Kojima was het tweede deel van Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie, een detective-hoorspel in 8 delen van Francis Durbridge. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling. Paul Vlaanderen, Johan Schmitz. Ina zijn vrouw, Wieke Mulier. Sir Graham Forbes, Johan Remmels. Inspecteur Crane, Jan Borkes. Carl Latham, Hans Veerman. Mrs. Trevelyan, Willy Brill. Ricky, Harry Bronk. De dokter Kohima, Rob Gerards. En een schipper, Johan te Sla. De regie had Dick van Putten.
1: Kent u hem ook zo? Kent u hem ook zo? Kent u hem ook zo?

Marvin Gaye en James Taylor. How sweet it is to be loved by you. Ja, ik hou ook van u, muzikaal gezien. Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Kun je het voorstellen? Je kan het voorstellen. Je hebt het meegemaakt nu eventjes. Lul me er altijd weer uit hoor. Dus. Long John Baldry. And let a heartache begin.

0: Samen in bad of zoiets had hij ook eens een keer, of het saunabad had hij een keer gezongen, dat was het, ja.
1: Gina
0: Lolo Brigida, van Tony Bas.
1: Maar ach, waar denk ik aan?
0: Ja, nog één keer, even uithalen.
1: Ook weet ik dat...
0: Je bent ruim op tijd in het programma aanwezig, want we hebben nog een paar minuten. En dan is deze aflevering ook alweer voorbij. Maar niet getreurd. Morgen hebben we weer een aflevering uiteraard. Earth and Fire. En de vier seizoenen, oftewel de seasons.

de 1972 uitvoering en dit is de 1980 uitvoering. En die vind ik persoonlijk eigenlijk net wat lekkerder klinken. Toen dacht ik bij mezelf, draai ik hem toch.

Kings en Lola. She talks like a woman. And, he walks, and she walks like a man. Wat zou dat nou zijn? En voor die tijd 1972. Ja, een dame met wat edele delen van de man erbij. Ja, dat was toch wel gevaagd hoor. Nou, als je dat ook sowieso draaide, maar als groep nog eens een keer speelde. Dat zit erop voor vandaag, deze maandag. Morgen is het dinsdag. Gaan we elkaar weer spreken, toch? Jawel. Stranglers en de Skin Deep, daar sluit ik mee. En ik pak mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachte. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

0: met je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: in het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

just pushed his luck a little too far back.

0: Met je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten. Hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: is een man laatst doodgegaan, die nog geen dag van zijn bestaan tevreden was, maar dat begreep hij pas toen er geen weg terug meer was.
1: Wij zijn Radio Superstar. 24 uur per dag. De beste muziek. www.radiosuperstar.nl

0: creëren het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

was alles beter. Hier volgt alweer een bewijs van een legendarische classic. Radio Superstar.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

0: je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: Star FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de Straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

Luisteraar, welkom op deze maandag 4 mei. Het is 7:05. U luistert naar Radio Superstar. Mijn naam is John. Tot 9:00 vanavond ben ik bij je. Met muziek uit lang vervlogen tijden.

Ja, voor de mensen, de luisteraars die op maandagavond live luisteren naar dit programma. We gaan zo dadelijk naar de klok van 8 uur. En om 8 uur hebben we 1 minuut stilte. Ja, als onderdeel van de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En latere oorlogen en oorlogsmissies. Dus straks, dus naar de klok van, om de klok van 8 uur is het ook op Radio Superstar 1 minuut stil. We gaan nog één nummer draaien en daarna, na de klok van 8 uur, ben ik bij u terug.

Luisteraar, welkom terug bij uur 2 van het programma. Je luistert nog steeds naar Radio Superstar. Tot 9 uur ben ik bij je met muziek uit lang vervlogen tijden. We begonnen dit tweede uur met een nummer van Procol Harum en A Wider Shade of Pale. We gaan naar de Bee Gees, Spicks & Specks.

Inderings, gebracht door Roy Orbison. We gaan naar een Franstalig blokje en beginnen met de nummer van Michel Fugain in Le Big Bazaar en Une Belle Histoire.

Ede Staal en Het zou nooit zo donker zijn. We gaan verder. Ik heb nog een nummer klaarstaan van The Cats. Ja, ik weet, we hebben ze al gedraaid, maar het blijft mooie muziek. Scarlet Ribbons.

Crosby, Stills, Nash en Young. En Teach Your Children. Ja, hiermee zijn we aan het eind gekomen. Bijna het eind gekomen van deze uitzending op deze maandag 4 mei. Bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er als alles mee zit weer een klok van 7 uur hier op Radio Superstar. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En we sluiten af met onder andere een nummer van Queen en Somebody to Love. Tot volgende keer.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

Heel mijn hart en dat van Arjan en Evi Knevel begonnen met het programma Leven Zegt met Jaco. En ja, ik dacht laat ik dan daar maar mee beginnen met heel mijn hart. En zo wil ik ook mij toewijden. Ook naar de Heer Jezus, maar ook naar de mensen die luisteren naar het programma om een boodschap te brengen. Een boodschap die ervoor staat. En dan heb ik het over de Bijbel. Ik lees dan uit het boek, dat is een makkelijke vertaling om voor te lezen. En dan heb ik Matteüs 25. En dat gaat over het koninkrijk van de hemelen. Nou, ik ga er straks iets meer over vertellen. En de Heer Jezus, die probeert dat daarmee met vergelijkingen te vertellen waar het eigenlijk allemaal om gaat. Nou, toch wel mooie informatie, zou ik zo zeggen. Dus blijf er lekker gezellig bij. Ook met de muziek. Want die heb ik al klaarstaan met de volgende van Zoekel. Met Anything is Possible.

Ja, dit was hem dan. En ik moet zorgen dat ik de schuif niet te hard openzet, want dan gaat die overmoduleren. Zo wordt dat in radiothermen genoemd. En dan gaat dat geluid vervormen. Maar dit was hij dan. Zoekrol, anything is possible. Ja, in het begin zal dat misschien een beetje te hard geklonken hebben, maar ik zag het op tijd. Dus gauw die schuif ietsje naar beneden. En ik hoop toch dat de kwaliteit daar toch, ja, goed is geweest. Maar ik ga het lezen uit Matteüs, hoofdstuk 25. Het koninkrijk van de hemelen kan vergeleken worden met 10 bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gingen. Zij namen hun olielampen mee. 5 van hen waren zo verstandig extra olie mee te nemen. Maar de andere 5 waren dom en dachten daar niet aan. Toen de bruidegom maar niet kwam opdagen, maakten de meisjes het zich gemakkelijk. Ze vielen allemaal in slaap. Midden in de nacht schrokken ze wakker, doordat er geroepen werd: daar komt de bruidegom, ga hem tegemoet. Alle meisjes stonden op en maakten hun olielampen in orde. De domme meisjes vroegen de anderen om wat olie, omdat hun lampen uitgingen. Maar de verstandige meisjes antwoordden: wij hebben niet genoeg voor ons allemaal. Jullie kunnen beter naar de winkel gaan en zelf olie kopen. Terwijl de domme meisjes vlug naar de winkel gingen, kwam de bruidegom. Hij nam de bruidsmeisjes die klaar waren mee naar de bruiloft en deed de deur dicht. Later kwamen de domme meisjes ook. Maar zij konden er niet meer in. Heer, riepen ze, heer, laat ons er ook in. De bruidegom riep terug: ga weg, ik ken jullie niet. Wees daarom waakzaam, want u weet niet op welk moment ik terugkom. Het koninkrijk van de hemelen is als iemand die naar het buitenland ging. Nou, dat is dan weer een ander verhaal. Want de Heer Jezus, hij probeerde met vergelijkingen iets duidelijk te maken. En dan zou je zeggen, wat heeft dat nou met die bruidmeisjes te maken? Nou, het zit zo. Wij van de Heer Jezus, wij zijn zijn kinderen. Maar wij zijn ook, zeg maar, als het ware, zijn geliefde. En hij kijkt er zo naar uit om terug te komen om deze bruid te ontvangen. Maar ja, dan moet deze bruid wel klaarstaan. Want wij kunnen soms zo met allerlei zaken verwikkeld zijn, dat we helemaal de Heer Jezus, onze bruidegom, vergeten. En dan kan je zeggen, nee joh, die vergeten we niet. Hij staat op de kalender. Nee hoor, ik lees dagelijks mijn Bijbel en ik bid. Maar wat de Heer Jezus hiermee wil zeggen, dat we vervuld zijn met olie. De olie van de Heilige Geest wordt hiermee bedoeld. Zijn we vervuld met die olie? Hebben we ons lichaam, onze kruiken vervuld? Zijn wij vervuld met deze olie? En dan kunnen we wel zeggen van, nou, ik doe mijn best en ik maak er wel wat van. Maar de Heer Jezus wil hier iets mee zeggen. Dat we vervuld zijn en ondergedompeld met zijn Heilige Geest. Zoals ook binnenkort dat we dat ook herdenken en vieren bij Pinksteren. Dat mensen in vreemde talen ineens begonnen te spreken. Dat is de vervulling met de Heilige Geest. Kijk, en daar doelt de Heer Jezus op. Want we kunnen zeggen van, nou ja, joh, ik geloof het allemaal wel. Maar zijn we er klaar voor? Kan de Heer Jezus elk moment binnenkomen en zeggen, hier ben ik. Ben jij er klaar voor? En dan kan het wel eens een heel ander verhaal zijn. Dus kun je zeggen, ja, maar ik ben nog met zoveel dingen bezig. En dat kost ook mijn tijd. Het neemt zelfs mijn tijd. Maar is het zo dat de Heer Jezus kan zeggen, ben jij dan ook vervuld? Wanneer ik op een onverwachte manier kan terugkomen. Dat je erop berekend bent. En dat is een heel ander verhaal. En dan kan je met alles en nog wel bezig zijn, maar je bent er klaar voor. Je bent klaar om de Heer Jezus te ontmoeten. Kijk, dit is natuurlijk wel best wel, ja, het komt ineens zo naar je toe, zullen we zo zeggen. Nou, het verhaal gaat dan verder. Want de Heer Jezus, hij vertelt nog meer gelijkenis. Maar dit is

een punt. Dat we klaarstaan met onze olie in onze lampen. Is ons hart gevuld? Of zijn we gevuld met andere zaken die niet zo relevant met het koninkrijk zijn? Ik zeg niet dat ze onbelangrijk zijn. Dat iets kan ook best wel in je leven parten spelen. Het is een zaak wat je bezighoudt. Maar laten we toch proberen en doen wat de Heer Jezus zegt. Dat we een eenheid met hem daarin mogen zijn en met de gemeente. Nou, het volgende is deze, en die heb ik al klaarstaan op de cd. Het is van de formatie Tree en het heet het ook zo met Joy. Laten we deze joy, deze vreugde in ons hart hebben.

Ja, dat was helemaal van de formatie Tree met Joy. Nou, ik ga dus verder waar ik gebleven was. En dan staat het: het koninkrijk van de hemelen is als iemand die naar het buitenland ging en zijn geld toevertrouwde aan zijn knechten. Zij moesten het beheren zolang hij weg was. Aan de ene knecht gaf hij 5000 geldstukken, aan de ander 2000 en aan de derde 1000. Hij hield rekening met wat zij konden. Daarna ging hij weg. De man die 5000 geldstukken had gekregen, begon er onmiddellijk zaken mee te doen. Hij verdiende er 5000 geldstukken bij. De man die 2000 geldstukken had gekregen, deed hetzelfde. Hij verdiende er 2000 bij. Maar de man die 1000 geldstukken had gekregen, groef een gat en stopte het geld voor alle zekerheid in de grond. Na lange tijd kwam de Heer terug. Hij riep zijn knechten bij zich om te horen wat zij met het geld hadden gedaan. De man die hij 5000 geldstukken had toevertrouwd, gaf hem er 10.000 terug. Meneer, zei hij, ik heb er 5000 bij verdiend. De Heer zei, je bent een goede en betrouwbare knecht. Omdat je dit kleine bedrag goed hebt beheerd, zal ik je grotere verantwoordelijkheid geven. Deel in mijn vreugde. Daarna kwam de man die 2000 geldstukken had gekregen. Meneer, zei hij tegen zijn meester, u hebt mij 2000 geldstukken toevertrouwd. Ik heb er nog eens zoveel bij verdiend. Prima, zei de Heer. Je bent een goede en betrouwbare knecht. Je hebt dit kleine bedrag goed beheerd en daarom zal ik je nu veel verantwoordelijkheid geven. Ook jij mag delen in mijn vreugde. Ten slotte kwam de man die 1000 geldstukken had gekregen en zei, meneer, ik wist dat u een hard mens bent. Ik was bang dat u mij zou afnemen wat ik had verdiend. Daarom heb ik uw geld in de grond verstopt. Hier hebt u het terug. De Heer antwoordde, je bent een slechte, luie knecht. Je wist dus dat ik je verdiensten zou afnemen. Je had het geld in ieder geval op de bank kunnen zetten. Dan had ik er nog rente over gekregen. Neem deze man het geld af en geef het aan de man die 10.000 geldstukken heeft. Want wie een goed gebruik maakt van wat hij heeft, zal er nog meer bij krijgen. Meer dan overvloedig. Maar wie niets doet met wat hij heeft, zal zelfs de kleinste verantwoordelijkheid worden afgenomen. Met deze knecht valt niets te beginnen. Gooi hem buiten in de diepste duisternis. Daar is wroeging en verdriet. Wanneer ik kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal ik op mijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor mij bijeen worden gebracht. Dan zal ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. De schapen zal ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand. Dan zal ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen, kom, gezegende kinderen van mijn vader, u mag het koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij mij geweest. Deze goede mensen zullen vragen, Heere, wanneer hebben wij gezien dat u honger had? En hebben wij u te eten gegeven? Of dat u dorst had en hebben wij u te drinken gegeven? Of dat u een vreemdeling was en hebben wij u geholpen? Of dat u niets had om aan te trekken en hebben wij u kleren gegeven? En wanneer was u ziek? Of zat u in de gevangenis en hebben wij u bezocht? Ik zal tegen hen zeggen, toen u dit voor een van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor mij. Daarna zal ik tegen de mensen aan mijn linkerhand zeggen, weg jullie vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn trawanten bestemd is. Want ik had honger en u wilde mij niet te eten geven. Ik had dorst en u wilde mij niet te drinken gegeven.
Ik was een vreemdeling en u wilde mij niet in huis opnemen. Ik had niets om aan te trekken en u wilde mij geen kleren geven. Ik was ziek en u wilde mij niet opzoeken. Ik zat in de gevangenis en u hebt mij aan mijn lot overgelaten. Dan zullen allen zich vragen, maar heren, wanneer hebben wij dan gezien dat u honger had of dorst? Of dat u een vreemdeling was? Of dat u niets had om aan te trekken? Of dat u ziek was of in de gevangenis zat? Wanneer hebben wij u niet geholpen? Ik zal antwoorden, toen u de minste van mijn broeders niet wilde helpen, wilde u mij niet helpen. Die mensen gaan naar de eeuwige straf, maar de goede en eerlijke mensen gaan naar het eeuwige leven. Ja, dit is een lang stuk, maar dat hoort toch echt allemaal bij elkaar. Dat kan ik niet in delen zo doen wat ik wel eens doe en gewend ben. Maar dit is één stuk. Het gaat over het koninkrijk van de hemelen. De Heer Jezus wil hier met dit verhaal duidelijk maken van wie zijn wij nou om te zeggen, daar hoor ik bij. Ik hoor bij die groep. Maar welke groep bedoel je dan? Kan je zeggen, ik ben een christen. Ik heb mijn leven toegewijd aan de Heer Jezus. Ik heb gezegd, Heer, het gaat niet meer om mij, maar het gaat om uw doel. Ja, en dat is misschien wat raar gezegd, maar wanneer je bent ondergedompeld in water, dan ben je dus ook ondergedompeld in zijn dood. Je leeft wel wanneer je weer opstaat, maar dat is het leven met hem. Je bent niet meer als het ware van jezelf. Je bent nu, je dient een andere meester. Koning Jezus. En daarvoor hoort je bij een andere meester. De duivel met zijn trawanten. En daar heb je eigen van losgemaakt door te zeggen, nee, ik heb een keuze gemaakt. Van nu af aan dien ik de Heer Jezus. En dan zeg je, Heer, wat is uw weg hierin? Nou, de Heer Jezus geeft wat voorbeelden. Toen ik ziek was of in de gevangenis of hoe je het ook maar mag bekijken. Maar dan mogen we de Heilige Geest vragen om wijsheid, om inzicht. Van Heer, help mij. Want ik heb zelf dat ook ervaren, dat ik niet wist wat ik nou met dit verhaal aan moest. Totdat de Heer mij een aanbod deed om te zeggen van, ga eens naar die persoon. Maak eens een praatje. Of bezoek eens dat adres. Nou, in de eerste instantie was dat niet zo dat ik dacht van, ja, Heer, wat moet ik daar nou mee? Ik heb er moeite mee gehad, ben ik gewoon eerlijk in. Maar na loop van tijd, beetje bij beetje, begon ik in te zien van, wacht eens even. Nu snap ik het. Doordat ik die andere persoon ben gaan helpen, heb ik ook mezelf daarin geholpen. Het was als het ware een spiegelbeeld. Ja, dat zie je op dat moment niet. Dat kan je ook niet zien. Maar op dat moment, je bent daarmee bezig en de Heere, die open je ogen. Ik vond het zo'n wonderlijk verhaal, dat ik er vanaf vandaag de dag nog steeds niet bij kent hoe de Heer dat allemaal zo geleid heeft. En natuurlijk, wij maken fouten. Of we zien wel eens dingen over het hoofd. Absoluut. Maar dan zeggen we, Heer, ik heb ergens iets gemist. Dat zou kunnen. En dan zegt de Heilige Geest diep in je hart van, nou, deze kans krijg je opnieuw. En dat is misschien op een hele andere manier dat je dan zelf had kunnen bedenken. En dan merk je van, oké, hier mag ik weer mee verder gaan. En zo wordt dit verhaal zo daarmee bedoeld. Dat we ons laten leiden, dat we zeggen, Heer, waar kan ik het beste tot mijn doel weten te komen? En soms zien we het helemaal niet. Of we willen het soms ook niet zien. Want dat is ook nog eens een keer zo. Dan zijn we zo met onszelf bezig. Ja, we hebben dat we zeggen, ja, ik heb mijn eigen gezin of mijn eigen leven. En als ik daar dan ook nog eens naar moet kijken, nou, dan wordt het wel erg krap. Maar soms is het nodig dat we even weer to the point komen. Dat we zeggen, Heer, ik wil mij neerknielen, mij verontmoedigen voor u en zeggen, wat is uw doel hierin?
En dat is niet zo makkelijk. Want ja, we zijn zo met onszelf bezig. Tenminste, dat heb ik ook hoor. Maar de Heer is met ons. En als we luisteren en willen luisteren, dan gaan we steeds meer tot de ontdekking komen hoe het allemaal wel zit. Nou, dit is echt zo'n verhaal in Matteüs 25, wat je eigenlijk op jezelf moet inwerken. Laat ik het zo zeggen. En in gebed bij de Heer brengen. Nou, voordat ik een kind van de Heer Jezus was, toen snapte ik er helemaal niks van. En toen dacht ik dat ik al goed bezig was. Maar na loop van tijd merkte ik wel van dat ik toch dingen aan het missen was. En ik zeg niet dat de Heer ons daarop aanspreekt, want ik heb me laten dopen. En dat wil zeggen, ik ben een nieuwe schepping. Ik heb het oude achtergelaten. Het nieuwe heeft gestalte doen krijgen. Door de Heer Jezus. Het volgende nummer, dat sluit er zo mooi op aan. Dat is ook van Laurel Dekkel. En ik mag ze graag horen, ook met How Can It Be?

How Can It Be? Wat een schitterend nummer. Ja, het is ook echt zo'n geweldige artiest. Laurel Dekkel. En ja, ik laat ze bijna elke week horen. Want ze maakt zulke fijne muziek om naar te luisteren. Maar goed, ook het volgende mag er zeker zijn van Body King. En dan heb ik het over deze met Man Against Man. Het is niet de jongste, maar hij blijft goed.

Mens, ik en mens, hebben we kunnen luisteren van deze Bodycreen. Ja, en in dit programma Leven zegt met Jaco probeer ik altijd zoveel mogelijk variatie in te brengen. Zo ook deze van de opwekking wat gaat over Abba. Onze papa God.

Ja, zo mogen wij ook vol verwachting mogen wij ook uitzien naar Abba Vader. Ja, je hoorde het, het nummer ging gelijk door alweer met de volgende. Ja, en die verwachting mogen wij zo koesteren. Zoals ook de Heer Jezus zo vertelde in die gelijkenissen van die bruidsmeisjes. En ook over die dienstknechten, over het begraven, of in ieder geval het gebruiken van hun talenten. En dan kan je eigen afvragen, wat doe ik nou precies met mijn leven? Maak ik er nou iets moois van, waardoor het een zegen mag zijn voor de Heer Jezus en voor mijn medemens? Dat ik tot mijn bestemming mag weten te komen? Of zeg ik van, nou, hetgene wat ik heb ontvangen, ik hou het voor mezelf en ik vind het allemaal wel prima zo. Kijk, en dat is nou het verschil, hè? Willen wij datgene wat ons is toevertrouwd, willen we dat inzetten? Willen we het verdubbelen? Waardoor er nog meer talenten, zoals het werd genoemd, dat wordt gebruikt. Waardoor er meer en meer van zijn koninkrijk zichtbaar mag worden door ons heen. Nou, en de Heer Jezus is duidelijk, er staat ook wat tegenover. Een beloning die veel meer is. Veel meer dan hetgene wat is ons toevertrouwd. Want het gaat om het minste, om het kleine. En dat wordt dan ook weer zichtbaar. Het licht wordt daarmee weer verspreid. Om de duisternis daarmee te verdrijven. Want dat is waar het om gaat. Dat het licht openbaar komt van Gods Zoon. Nou, het is ook het volgende. En dat gaat over Still in Love. En dan heb ik het van Christian. Still in Love.

Ja, ik blijf het een goed nummer vinden hoor. Deze van Chris Christian met Still in Love. Ja, goed, hij heeft dan een hele verzamelalbum. Ja, en ik vond toch wel dat dit toepasselijk was om in dit gedeelte dit zo te laten horen. Nou, ik wil hiermee het programma beëindigen. Ik heb best wel het nodige verteld. En ja, ik vond het niet nodig om hier nog wat verders aan toe te voegen. Het verhaal spreekt voor zichzelf. En het geeft ook een duidelijk beeld wat de Heer Jezus bedoelt. Het koninkrijk wat gevestigd mag worden in ons leven. Wat inhoud heeft. Dat je kan zeggen van, nou weet ik waarvoor ik op deze wereld ben gezet. Dat is niet zomaar een toeval. Nee, Vader God heeft dat gewild. Zoals ik dat probeerde ook in de liederen daarin duidelijk te maken. Hij heeft ervoor gezorgd dat we in deze tijd, juist op deze plaats, dat we daar zouden zijn waar hij ons wilde hebben. En zo is het aan ons de keus, want dat is het gewoon, van wat doen we ermee? Net als die meisjes, ze hadden ook een keus. Ze hadden kunnen zeggen, nee, ik laat mijn lamp vullen met olie. Maar waar laten wij ons vullen? Met allerlei wereldse zaken? En nogmaals, ik zeg niet dat die dingen allemaal slecht zijn, maar wat heeft ons prioriteit? Want als de koning terugkomt, wat vindt hij dan in ons? Zijn we dan zo gevuld met hem? Of zeggen we, oh ja, dat is waar. We hebben ook nog een Heer Jezus lopen. Hij komt terug. Nee, wij moeten klaarstaan. Wij moeten er naar uitstrekken en zeggen, Heer, ik zie er naar uit hoe dat zal zijn. Natuurlijk, we hebben onze dagelijkse bezigheden. Nogmaals, daar ontkomen we niet aan. Maar wat is ons hartgesteldheid hierin? Brengen wij dat ook bij God? Van Heer, dit is zoals het is, deze dag. Ik wil u erbij in betrekken. Ook met de dingen wat mij zo bezighoudt. Nou, ik wil het programma afsluiten. En volgende keer dan zijn we weer met een andere aflevering. En dan ga ik ook kijken weer naar een onderwerp wat op dat moment weer van toepassing kan zijn. We gaan ook weer richting de Hemelvaartsdag. Dat gaat ook heel hard allemaal. Nou, het laatste nummer, dat heb ik klaarstaan. Dat is van Maurits Jan Westhoven. En dat heet ook zo met Wij zijn allemaal gelijk. Ik zou zeggen, bedankt ook weer voor het luisteren. En we spreken af met een volgende aflevering met Jaco. Leven zegt met Jaco. Ik zou zeggen, tot horens. Dag.

Ik zeg iets dit, opdat er ieder mag weten. De ware weg tot het leven, dat is Heer Jezus, die openbaar goddelijke genade. Dus prijs je over onze hemelse vader en laat geen hart. Uw hart overnemen, strek u uit naar de toekomst en vergeet het verleden.

0: in het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

Dit is Radio Superstar vanuit Nederland. Radio Superstar is er 24 op 24 uur voor jou, de klok rond. Jong en verfrissend en dynamisch. Radio Superstar.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

Voel je goed? Luister naar de leukste zender op internet. Hier zijn we. Wij knallen de speakers door je kamer. De hits denderen uit je speakers.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
4: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte. 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt-het-vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noorden kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovejesweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
4: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou.